0: Ma
1: ja, goeie.
0: Wat is die van jongens? Die is niet veel, hè?
2: Kijk mee dan.
1: Kom, vader.
0: Ga maar. Hij is goed, even.
1: Ik ga het.
0: Goed, vader.
1: Ik laat het van.
0: Nou, dan mag maar.
1: Wat doen we twee schuppen over de andere?
0: Van wind hier.
1: Hallo.